0: bijeenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur. Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
2: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur. Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: De lekkerste gouden ouwe. Steeds verrassend.
1: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier. Op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5:00.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
3: Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: 107 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws.
3: De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
2: En tot zover het nieuws.
4: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen. Op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
5: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
2: Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
0: Terug in de tijd. Met de leukste muziek.
3: De leukste muziek.
0: Dit is Radio Bahena.
3: Ken je deze nog?

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 7 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
3: De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder, al is de omvang nog onduidelijk. Ook morgen rijden boven die minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal vanwege de extreme temperaturen. Voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie. In ruil voor een deal erkende hij 1 aanklacht. Hij betaalt $2,3 miljoen boete, krijgt een taakstraf van 100 uur en verliest zijn overheidspensioen. Er is ook nog kans dat hij de cel in moet. De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
2: En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is het Radio Bahena Weekend met de allerlekkerste muziek.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zondag 28 juni is er een garageverkoop in Alphen. Deze begint om 10 uur en eindigt om 5 uur. Inwoners van Alphen zetten op deze dag hun garagedeuren open voor de verkoop van tweedehands spullen. Bezoekers kunnen die dag van garage naar garage struinen op zoek naar koopjes. De garageverkoop is een unieke kans om iets leuks op de kop te tikken. Van antiek, gebruikte spullen, vintage, huisraad, kinderspeelgoed tot brokanten en vintage. Voor ieder wat wils. Voor meer info kunt u kijken op de Facebookpagina van de garageverkoop Alphen of stuur een mailtje naar garageverkoopalphen@hotmail.com.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: Voor jou en je wekkerradio.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Make it loud. De zomer komt uit je radio.
0: Dit is Radio Bahena.

een andere keer misschien. Maar blijven we maar slapen, wij kunnen dan misschien als het echt haast. Waarom zeg je zeg maar, want wij zijn laatst verlaten. Nou, dat het maar, je gaat je gein.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
3: In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Door de brand komt veel rook vrij. Een bovenliggend woongebouw is daarom ontruimd. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept omwonenden op om uit de rook te blijven en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op een kruising. De trambestuurder werd gecontroleerd, maar raakte niet ernstig gewond. Ook de vrachtwagenchauffeur en 10 passagiers bleven ongedeerd. De tram liep zware schade op en wordt samen met de vrachtwagen weggetakeld. De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder, al is de omvang nog onduidelijk. Morgen rijden minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal vanwege de extreme temperaturen. Voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie. In ruil voor een deal erkende hij 1 aanklacht. Hij betaalt $2,3 miljoen boete, krijgt een taakstraf van 100 uur en verliest zijn overheidspensioen. Ook is er nog een kans dat hij de cel in moet. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor twee biertjes.

0: favor.
1: Toen moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.
0: Mas!

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 4 juli vindt in Ulekoten de eerste editie plaats van KUR'em. Dit is een gloednieuw zomerfeest. Van 7 uur tot 1 uur geniet je van live muziek van 100% katoen, koude drankjes en warme vibes. Meer info vindt u op de website ulievents.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige ochtend.
0: Dit is Radio Bahena.
3: Te stil op straat, het is anders dan anders. Want heb je geen reden, dan mag je daar niet.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Het is weekend. Geniet ervan. En van de muziek van Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
3: Burkina Faso heeft de diplomatieke banden met Frankrijk verbroken. Het militaire regime verwijt Frankrijk inmenging in binnenlandse zaken, neocoloniale ambities en steun aan terroristen. Frankrijk noemt de stap vijandig, ongegrond en eenzijdig en zegt dat deze zorgwekkende koers van de Burkinese autoriteiten bevestigt. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt mogelijk kinderhandel via het tweedehandsplatform Vinted. Volgens nu.nl verschenen op sociale media opvallende speelgoedadvertenties met hoge prijzen en beschrijvingen die volgens gebruikers naar kinderen zouden verwijzen. Bewijs voor kinderhandel ontbreekt. Vinted ontkent aanwijzingen, verwijdert verdachte advertenties en zegt indien nodig met de politie samen te werken. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Door de brand komt veel rook vrij. Een bovenliggend woongebouw is daarom ontruimd. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept omwonenden op om uit de rook te blijven en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op een kruising. De trambestuurder werd gecontroleerd, maar raakte niet ernstig gewond. Ook de vrachtwagenchauffeur en 10 passagiers bleven ongedeerd. De tram liep zware schade op en wordt samen met de vrachtwagen weggetakeld. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
4: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
5: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Van vrijdag 3 juli tot en met dinsdag 7 juli is het kermis in Zonderijgen. Dit is een authentieke en sfeervolle dorpskermis. Tijdens Zonderijgen kermis staat dit karakteristieke dorp helemaal in het teken van ontmoeting en plezier. Het is een heerlijk, kleinschalig evenement waar traditie en de bekende gastvrijheid van de grensstreek samenkomen. Met leuke attracties voor de kinderen, volksspelen en gezellige kramen met kermislekkernijen is het de ideale bestemming voor een mooie fietstocht of een gezellig uitje met de hele familie. De kermis is dagelijks geopend van 3 uur tot 11:30 en vindt plaats midden in het dorpscentrum van Zonderijgen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: Voor jou en je wekkerradio.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. De hits van toen. Hier zing je ze
2: allemaal mee. Allemaal mee.
0: Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws.
3: Voor de derde dag op rij is het landelijke junirecord voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden, na eerdere records in Horst en Vlissingen. In de beeld bleef het officiële junirecord onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt door baanverlies terug te vallen in de atmosfeer. De in 2004 gelanceerde SWIFT-telescoop functioneert nog goed, maar daalde van 600 naar 400 kilometer hoogte door botsingen met deeltjes. Komende week moet een ruimtevaartuig de telescoop een zetje geven om zijn baan te verhogen. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden met Frankrijk verbroken. Het militaire regime verwijt Frankrijk inmenging in binnenlandse zaken, neocoloniale ambities en steun aan terroristen. Frankrijk noemt de stap vijandig, ongegrond en eenzijdig en zegt dat deze zorgwekkende koers van de Burkinese autoriteit bevestigt. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt mogelijk kinderhandel via het tweedehandsplatform Vinted. Volgens nu.nl verschenen op sociale media opvallende speelgoedadvertenties met hoge prijzen en beschrijvingen die volgens gebruikers naar kinderen zouden verwijzen. Bewijs voor kinderhandel ontbreekt. Vinted ontkent aanwijzingen, verwijdert verdachte advertenties en zegt indien nodig met de politie samen te werken. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
2: En tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One to Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Journey in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.be.
6: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
7: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.
8: Dit is muziek en informatie. Iedere zaterdag en zondagmorgen tussen 10 en 11 uur.

0: Altijd de leukste muziek hier op Radio Bahena. Ook in het komende uur. En dat wisselen we af met informatie over evenementen en activiteiten in Baarle en omgeving. Tot 11 uur is dit muziek en informatie.
1: Wij draaien ze echt allemaal.
2: De hits van toen en nu.
1: Natuurlijk op Radio Bahena.

De sportraad van Baarle-Hertog organiseert op zondag 28 juni Baarle-Hertog fietst. De route voert je door Baarle en de mooie omgeving richting Ulekoten en Alphen en onderweg zijn er twee tussenstops voorzien voor een hapje en een drankje. De fietstocht is 48 kilometer lang, maar kan ook ingekort worden tot 36 of 40 kilometer. Iedereen kan aan deze fietstocht deelnemen en de deelnamekosten bedragen €3 per persoon. Kinderen tot 13 jaar mogen gratis deelnemen. Starten en inschrijven kan tussen 1 uur en half 2 aan de parking van het sportpark aan de Molenbaan in Baarle-Hertog.

Zondag 28 juni is er een garageverkoop in Alphen. Deze begint om 10 uur en eindigt om 5 uur. Inwoners van Alphen zetten op deze dag hun garagedeuren open voor de verkoop van tweedehands spullen. Bezoekers kunnen die dag van garage naar garage struinen op zoek naar koopjes. De garageverkoop is een unieke kans om iets leuks op de kop te tikken. Van antiek, gebruikte spullen, vintage, huisraad, kinderspeelgoed tot brokante en vintage. Voor ieder wat wils. Voor meer info kunt u kijken op de Facebookpagina van de garageverkoop Alphen of stuur een mailtje naar garageverkoopalphen@hotmail.com.

Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be.

In Alphen vindt op zondag 5 juli Alphen aan de Markt weer plaats. Dit evenement is een dorpsfeest tijdens de jaarmarkt waarbij het Willibrordplein en omgeving in Alphen omgetoverd wordt tot een feest voor jong en oud. Vanaf 11 uur zijn er optredens van de We See Experience Tribute Band Bakkes op de Kaai, het Fioretti Koor, Exploding Bokworst, de Borrelnoten en Boa Sorten. 's Avonds zijn er optredens voorzien tot 9 uur van Renegade, Tommy C en DJ Sjoerd. Uiteraard is ook aan de inwendige mens gedacht met een hapje en een drankje. Voor de kinderen is er een speelhoek met vele leuke spellen en een springkussen. Alphen aan de Markt op zondag 5 juli vindt plaats van 10 tot 9 uur op en rond het Willibrordplein in Alphen.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Dit is muziek en informatie. Iedere zaterdag en zondagmorgen tussen 10 en 11 uur.

Van vrijdag 3 juli tot en met dinsdag 7 juli is het kermis in Zonderijgen. Dit is een authentieke en sfeervolle dorpskermis. Tijdens Zonderijgen kermis staat dit karakteristieke dorp helemaal in het teken van ontmoeting en plezier. Het is een heerlijk, kleinschalig evenement waar traditie en de bekende gastvrijheid van de grensstreek samenkomen. Met leuke attracties voor de kinderen, volksspelen en gezellige kramen met kermislekkernijen is het de ideale bestemming voor een mooie fietstocht of een gezellig uitje met de hele familie. De kermis is dagelijks geopend van 3 uur tot 11:30 en vindt plaats midden in het dorpscentrum van Zonderijgen.

0: In Kaam is er op zondag 28 juni een garageverkoop. Op meer dan 25 adressen hebben bewoners leuke winkeltjes op een oprit, voortuin of garage ingericht. Kom snuffelen tussen kleding, speelgoed, boeken, spelletjes, gereedschap, huisraad en nog veel meer. De garageverkoop vindt plaats van 10 tot 1 uur in de wijken Den Brabander en Herenbeemt in Kaam.
1: Ik stond weer eens tot laat bij de kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

Zaterdag 4 juli vindt in Ulekoten de eerste editie plaats van KUR'em. Dit is een gloednieuw zomerfeest. Van 7 uur tot 1 uur geniet je van live muziek van 100% katoen, koude drankjes en warme vibes. Meer info vindt u op de website ulevents.nl.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
3: De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met Zwarte Zaterdag op 1 augustus. De voetballers van Iran zijn ontevreden over hun behandeling tijdens het WK. Volgens de spelers belemmeren omstandigheden buiten het voetbal hun prestaties. Iran speelde 1-1 tegen Egypte en maakt kans op de knock-outfase. Door de oorlog met de Verenigde Staten verblijft de selectie in Mexico en reist pas laat naar wedstrijdlocaties. Voor de derde dag op rij is het landelijke junirecord voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden na eerdere records in Horst en Vlissingen. In De Bilt bleef het officiële junirecord onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt door baanverlies terug te vallen in de atmosfeer. De in 2004 gelanceerde Swift-telescoop functioneert nog goed, maar daalde van 600 naar 400 kilometer hoogte door botsingen met deeltjes. Komende week moet een ruimtevaartuig de telescoop een zetje geven om zijn baan te verhogen. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon, alleen in het midden en westen is er kans op een plaatselijke onweersbui. De temperatuur loopt uit een van 33 graden in het westen tot 38 plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Vanavond volgen vanuit het zuiden zware onweersbuien met kans op zware windstoten, hagel en wateroverlast. En tot zover het nieuws.
4: Hou jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemen en Planten. De bloemenwinkel in onze regio met de grootste collectie bloemen en planten. Je kunt ons vinden in de Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog en Grote Baan 59 Ravels. Kijk voor meer info op artines.be of check onze socials.
5: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
6: De reclame van uw bedrijf.
7: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
8: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
9: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zondag 28 juni is er een garageverkoop in Alphen. Deze begint om 10 uur en eindigt om 5 uur. Inwoners van Alphen zetten op deze dag hun garagedeuren open voor de verkoop van tweedehands spullen. Bezoekers kunnen die dag van garage naar garage struinen op zoek naar koopjes. De garageverkoop is een unieke kans om iets leuks op de kop te tikken. Van antiek, gebruikte spullen, vintage, huisraad, kinderspeelgoed tot brokanten en vintage. Voor ieder wat wils. Voor meer info kunt u kijken op de Facebookpagina van de garageverkoop Alphen of stuur een mailtje naar garageverkoopalphen@hotmail.com.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Moet jij 's nachts werken of kun je gewoon niet slapen? Luister ook dan naar de beste muziek op Radio Bahena.

0: en vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn, gewoon door er te zijn.
1: Radio Bahena, weekend weerbericht.
2: Vanmiddag is er veel zon, alleen in het midden en westen is er kans op een plaatselijke onweersbui. De temperatuur loopt uit een van 33 graden in het westen tot 38 plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Vanavond volgen vanuit het zuiden zware onweersbuien met kans op zware windstoten, hagel en wateroverlast.
1: Radio Bahena, weekend weerbericht. Ken je die leuke oude hits nog?
3: Je hoort ze hier.
1: Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 12 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. Apple wil geheugenchips inkopen bij de Chinese chipfabrikant CXMT, die op de zwarte lijst van het Amerikaanse Pentagon staat, schrijft de Financial Times. Het bedrijf zou banden hebben met het Chinese leger. Door de wereldwijde chiptekorten en stijgende prijzen zoekt het concern naar extra leveranciers voor hun producten. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met op 1 augustus Zwarte Zaterdag. En voor de derde dag op rij is het landelijke juni-record voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden, na eerdere records in Horst en Vlissingen. In De Bilt bleef het officiële juni-record onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Het weer. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Vanavond kunnen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien ontstaan, met daarbij hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: De Sportraad van Baarle-Hertog organiseert op zondag 28 juni Baarle-Hertog fietst. De route voert je door Baarle en de mooie omgeving richting Ulekoten en Alphen. En onderweg zijn er twee tussenstops voorzien voor een hapje en een drankje. De fietstocht is 48 kilometer lang, maar kan ook ingekort worden tot 36 of 40 kilometer. Iedereen kan aan deze fietstocht deelnemen en de deelnamekosten bedragen 3 euro per persoon. Kinderen tot 13 jaar mogen gratis deelnemen. Starten en inschrijven kan tussen 1 uur en half 2 aan de parking van het sportpark aan de Molenbaan in Baarle-Hertog.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Goedemiddag, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Vanavond kunnen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien ontstaan met daarbij hagel en zware windstoten.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Terug in de tijd met de leukste muziek. Dit is Radio.

0: ja, dat is normaal, hè. Oh ja, ik ben als het ware de beste fluiter van heel het kabouterdorp.
1: Ja, zeker,
0: toch
1: zo wel. Jij bent de fluiter. Jij bent
2: helemaal niet de beste fluiter.
3: Hou nu toch eens op, jullie. Ik moet nu beginnen zingen.
1: Oh, shit.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Kaam is er op zondag 28 juni een garageverkoop. Op meer dan 25 adressen hebben bewoners leuke winkeltjes op een oprit, voortuin of garage ingericht. Kom snuffelen tussen kleding, speelgoed, boeken, spelletjes, gereedschap, huisraad en nog veel meer. De garageverkoop vindt plaats van 10 tot 1 uur in de wijken Den Brabander en Heerenbeemt in Kaam.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. De allergezelligste luisteraars luisteren ook naar de allergezelligste radio. Dit is Radio.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. De parkeergarage aan de Bas Pauwestraat in Rotterdam-Zuid blijft voorlopig gesloten na een brand in een elektrische auto. 4 andere auto's gingen ook in vlammen op. De gemeente onderzoekt of de constructie van de begane grond veilig is. Vrijwel alle bewoners van het appartementencomplex zijn terug naar huis. Alleen de parkeergarage en de binnentuin blijven afgesloten. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met op 1 augustus Zwarte Zaterdag. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
2: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 4 juli vindt in Ulekoten de eerste editie plaats van KUR'em. Dit is een gloednieuw zomerfeest. Van 7 uur tot 1 uur geniet je van live muziek van 100% katoen, koude drankjes en warme vibes. Meer info vindt u op de website ulievents.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige middag.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Het is weekend. Geniet ervan. En van de muziek van Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: De Sportraad van Baarle-Hertog organiseert op zondag 28 juni Baarle-Hertog fietst. De route voert je door Baarle en de mooie omgeving richting Ulekoten en Alphen. En onderweg zijn er twee tussenstops voorzien voor een hapje en een drankje. De fietstocht is 48 kilometer lang, maar kan ook ingekort worden tot 36 of 40 kilometer. Iedereen kan aan deze fietstocht deelnemen en de deelnamekosten bedragen €3 per persoon. Kinderen tot 13 jaar mogen gratis deelnemen. Starten en inschrijven kan tussen 1 uur en half 2 aan de parking van het sportpark aan de Molenbaan in Baarle-Hertog.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Iedere dag een vrolijk gevoel met Radio Bahena.
2: Oké, we gaan beginnen. Alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit je zakken. We gaan een beetje herrie maken. Wat? Yeah!

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Frankrijk overweegt maatregelen nadat de voormalig Franse kolonie Burkina Faso de diplomatieke betrekkingen met Parijs heeft verbroken. De stap volgt op toenemende spanningen tussen de militaire regering in Ouagadougou en Frankrijk. Parijs zegt de situatie te bestuderen en mogelijke reacties voor te bereiden. Verdere details over eventuele sancties of acties zijn nog niet bekend. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: De reclame van uw bedrijf.
4: Ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
5: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
6: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zondag 28 juni is er een garageverkoop in Alphen. Deze begint om 10 uur en eindigt om 5 uur. Inwoners van Alphen zetten op deze dag hun garagedeuren open voor de verkoop van tweedehands spullen. Bezoekers kunnen die dag van garage naar garage struinen op zoek naar koopjes. De garageverkoop is een unieke kans om iets leuks op de kop te tikken. Van antiek, gebruikte spullen, vintage, huisraad, kinderspeelgoed tot brokanten en vintage. Voor ieder wat wils. Voor meer info kunt u kijken op de Facebookpagina van de garageverkoop Alphen of stuur een mailtje naar garageverkoopalphen@hotmail.com.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Goedemiddag, dit is Radio Bahena.

0: Maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten.
1: Radio Bahena. Weekend weerbericht. De gouden hits van jaren geleden. Die hoor je hier. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden.

0: is de Bahena Agenda.
1: De Sportraad van Baarle-Hertog organiseert op zondag 28 juni Baarle-Hertog fietst. De route voert je door Baarle en de mooie omgeving richting Ulekoten en Alphen. En onderweg zijn er twee tussenstops voorzien voor een hapje en een drankje. De fietstocht is 48 kilometer lang, maar kan ook ingekort worden tot 36 of 40 kilometer. Iedereen kan aan deze fietstocht deelnemen en de deelnamekosten bedragen €3 per persoon. Kinderen tot 13 jaar mogen gratis deelnemen. Starten en inschrijven kan tussen 1 uur en half 2 aan de parking van het sportpark aan de Molenbaan in Baarle-Hertog.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de 2 zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. In Thailand is een Australische toerist van 45 gearresteerd op verdenking van moord op een 17-jarig meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs een spoor bij Pattaya. Beelden tonen hen samen in een hotel. De man werd opgepakt op het vliegveld van Bangkok toen hij op het punt stond om te vertrekken. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.be.
4: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
5: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek.

0: is de Bahena Agenda.
1: In Kaam is er op zondag 28 juni een garageverkoop. Op meer dan 25 adressen hebben bewoners leuke winkeltjes op een oprit, voortuin of garage ingericht. Kom snuffelen tussen kleding, speelgoed, boeken, spelletjes, gereedschap, huisraad en nog veel meer. De garageverkoop vindt plaats van 10 tot 1 uur in de wijken Den Brabander en Heerenbeemt in Kaam.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Goedemiddag. Vanuit Baarle-Hertog is dit Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Dit is het Radio Bahena Weekend. Met de allerlekkerste muziek.
2: Ik hoor zo graag die melodietjes uit die lang vervlogen tijd. Zijn die liedjes die ik nooit meer kan vergeten. En ik speel ze graag en ik zing ze graag bij mijn accordeon.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 4 juli vindt in Ulekoten de eerste editie plaats van KUR'em. Dit is een gloednieuw zomerfeest. Van 7 uur tot 1 uur geniet je van live muziek van 100% katoen, koude drankjes en warme vibes. Meer info vindt u op de website ulievents.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: Grenzeloos gezellig. Welkom. Dit is Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Automerk Porsche wil de productie van de Cayenne verplaatsen van Slowakije naar Duitsland. Dat melden plaatselijke media. Het model wordt nu gebouwd in Bratislava, maar moet mogelijk naar Leipzig verhuizen om de Duitse fabrieken beter te benutten. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad. Duizenden Vespa-rijders zijn in Rome de straat op gegaan om het 80-jarig bestaan van de iconische scooter te vieren. De stad is het decor van een vierdaags evenement met optochten, tentoonstellingen en ontmoetingen van clubs uit de hele wereld. De Vespa werd in 1946 in Italië gelanceerd en groeide uit tot een cultureel symbool. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de twee zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
2: Hou jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemen en Planten. De bloemenwinkel in onze regio met de grootste collectie bloemen en planten. Je kunt ons vinden in de Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog en Grote Baan 59 Ravels. Kijk voor meer info op artines.be of check onze socials.
3: Uw reclame, ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
4: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen. Op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
5: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: De Sportraad van Baarle-Hertog organiseert op zondag 28 juni Baarle-Hertog fietst. De route voert je door Baarle en de mooie omgeving richting Ulekoten en Alphen. En onderweg zijn er twee tussenstops voorzien voor een hapje en een drankje. De fietstocht is 48 kilometer lang, maar kan ook ingekort worden tot 36 of 40 kilometer. Iedereen kan aan deze fietstocht deelnemen en de deelnamekosten bedragen €3 per persoon. Kinderen tot 13 jaar mogen gratis deelnemen. Starten en inschrijven kan tussen 1 uur en half 2 aan de parking van het sportpark aan de Molenbaan in Baarle-Hertog.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Dit is Radio Bahena, de radio van ons allemaal.

als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg voor later. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemenblaren wiegen. Zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Weet je nog die tijd van vroeger?
3: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
2: De onvergetelijke superhit.
0: Hier op Radio Bahena.

0: Twee landen, één radio. Voor de hele grensstreek is dit Radio Bahena.
1: Hey vrienden, heb

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zondag 28 juni is er een garageverkoop in Alphen. Deze begint om 10 uur en eindigt om 5 uur. Inwoners van Alphen zetten op deze dag hun garagedeuren open voor de verkoop van tweedehands spullen. Bezoekers kunnen die dag van garage naar garage struinen op zoek naar koopjes. De garageverkoop is een unieke kans om iets leuks op de kop te tikken. Van antiek, gebruikte spullen, vintage, huisraad, kinderspeelgoed tot brokante en vintage. Voor ieder wat wils. Voor meer info kunt u kijken op de Facebookpagina van de garageverkoop Alphen of stuur een mailtje naar garageverkoopalphen@hotmail.com.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Moet jij 's nachts werken of kun je gewoon niet slapen? Luister ook dan naar de beste muziek op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Hezbollah-leider Naim Qassem verwerpt het voorlopige akkoord tussen Israël en Libanon over het beëindigen van de oorlog in Zuid-Libanon. Volgens hem tast de overeenkomst de Libanese soevereiniteit aan. Qassem zegt dat Hezbollah de strijd tegen Israël voortzet. Met het akkoord zou Hezbollah ontwapend worden en zou Israël zich deels uit Zuid-Libanon terugtrekken en aanvallen staken. Door een blikseminslag bij het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn begin van de middag technische problemen ontstaan. Bezoekers moesten het terrein tijdelijk verlaten. Inmiddels is het weer open, maar het eerste optreden van bankzitters liep door de inslag wel vertraging op. Het festival had de afgelopen 2 dagen ook al te maken met extreme hitte. Automerk Porsche wil de productie van de Cayenne verplaatsen van Slowakije naar Duitsland. Dat melden plaatselijke media. Het model wordt nu gebouwd in Bratislava, maar moet mogelijk naar Leipzig verhuizen om de Duitse fabrieken beter te benutten. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de 2 zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. En dan het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. Later kunnen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien ontstaan met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op en daalt het kwik naar zo'n 20 graden. Morgen wordt het maximaal tussen 25 en 31 graden. En tot zover het nieuws.
3: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen. Op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: De Sportraad van Baarle-Hertog organiseert op zondag 28 juni Baarle-Hertog fietst. De route voert je door Baarle en de mooie omgeving richting Ulekoten en Alphen. En onderweg zijn er twee tussenstops voorzien voor een hapje en een drankje. De fietstocht is 48 kilometer lang, maar kan ook ingekort worden tot 36 of 40 kilometer. Iedereen kan aan deze fietstocht deelnemen en de deelnamekosten bedragen €3.

0: per persoon. Kinderen tot 13 jaar mogen gratis deelnemen. Starten en inschrijven kan tussen 1 uur en half 2 aan de parking van het sportpark aan de Molenbaan in Baarle-Hertog.
1: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Dit is Radio Bahena. Te beluisteren op FM 106.7 of online via radiobahena.be.

0: maximaal tussen 25 en 31 graden.
1: De Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Het is weekend. Geniet ervan. En van de muziek van Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Kaam is er op zondag 28 juni een garageverkoop. Op meer dan 25 adressen hebben bewoners leuke winkeltjes op een oprit, voortuin of garage ingericht. Kom snuffelen tussen kleding, speelgoed, boeken, spelletjes, gereedschap, huisraad en nog veel meer. De garageverkoop vindt plaats van 10 tot 1 uur in de wijken Den Brabander en Heerenbeemt in Kaam.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: Alle informatie over Radio Bahena vindt u op de website radiobahena.be.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Oostenrijk was de Fernpas vanochtend tussen 10 en 12 uur afgesloten vanwege demonstraties van 700 omwonenden. Ze protesteren tegen plannen voor nieuwe tunnels en een tolsysteem die 500 miljoen euro kostte. De route is belangrijk en druk, vooral in vakantietijd. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke storing door werkzaamheden aan glasvezelkabels. Bruggen, sluizen en tunnels functioneren beperkt en rode kruisen op snelwegen werken niet, wat gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Lokale bediening leidt tot vertragingen. Mensen op het water wordt geadviseerd op tijd naar huis te gaan vanwege code oranje. Een automobilist is rond 10:30 ochtends in Gemert uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats beland. 5 graven raakten zwaar beschadigd. De 41-jarige bestuurder uit Helmond was onder invloed en raakte licht gewond. De politie onderzoekt de zaak.
3: De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwegt, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Onder de gasten waren Alexander Pechtold en commissaris Wouter Kolf.
4: Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
5: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
6: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: De Sportraad van Baarle-Hertog organiseert op zondag 28 juni Baarle-Hertog fietst. De route voert je door Baarle en de mooie omgeving richting Ulekoten en Alphen. En onderweg zijn er twee tussenstops voorzien voor een hapje en een drankje. De fietstocht is 48 kilometer lang, maar kan ook ingekort worden tot 36 of 40 kilometer. Iedereen kan aan deze fietstocht deelnemen en de deelnamekosten bedragen €3 per persoon. Kinderen tot 13 jaar mogen gratis deelnemen. Starten en inschrijven kan tussen 1 uur en half 2 aan de parking van het sportpark aan de Molenbaan in Baarle-Hertog.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.
2: Zijn we klaar voor jongens te gaan?
3: Ja, we zijn er klaar.
2: Ja,
3: we zijn
2: er klaar.
3: Gezellig, hè?

0: Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land.
1: Radio Bahena.
2: Weekend weerbericht.
1: De hits van toen. Hier zing je ze
3: allemaal mee.
1: Dit is Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zondag 28 juni is er een garageverkoop in Alphen. Deze begint om 10 uur en eindigt om 5 uur. Inwoners van Alphen zetten op deze dag hun garagedeuren open voor de verkoop van tweedehands spullen. Bezoekers kunnen die dag van garage naar garage struinen op zoek naar koopjes. De garageverkoop is een unieke kans om iets leuks op de kop te tikken. Van antiek, gebruikte spullen, vintage, huisraad, kinderspeelgoed tot brokanten en vintage. Voor ieder wat wils. Voor meer info kunt u kijken op de Facebookpagina van de garageverkoop Alphen of stuur een mailtje naar garageverkoopalphen@hotmail.com.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: Radio zoals radio bedoeld is. Voor iedereen.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee reddingsgroepen van USAR zijn zaterdag direct ingezet na aankomst in Venezuela. Dat meldt een woordvoerder van het Nederlandse Urban Search and Rescue. De teams ondersteunen de eerste reddingswerkzaamheden, terwijl het basiskamp verder wordt ingericht voor de inzet van extra hulpverleners. Rijkswaterstaat had rond 17:30 avonds tijdelijk geen internet door werkzaamheden aan glasvezelkabels. Dit veroorzaakte problemen bij de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruizen. De verbinding was rond 16:45 hersteld, maar het herstel van alle systemen duurt nog voort. Restaurant Morena nodigt deze zomer opnieuw dieren uit, nadat het vorig jaar opviel door alpaca's als entertainment te laten lopen. Eigenaar Daryl Pijnenborg zegt dat het welzijn van de alpaca's voorop staat. Dierenorganisaties uiten kritiek en vinden dat dit niet zou moeten worden toegestaan. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwecht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Bij het feest treden Lee Towers en Frederik Spicht op. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
3: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen. Op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena. Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Bahena Jukebox.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 4 juli vindt in Ulekoten de eerste editie plaats van KUR'em. Dit is een gloednieuw zomerfeest. Van 7 uur tot 1 uur geniet je van live muziek van 100% katoen, koude drankjes en warme vibes. Meer info vindt u op de website ulievents.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige avond.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Bahena Jukebox.

Alleen de jongens. Hij kan het niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwicht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Tijdens het feest treden Lee Towers en Frederik Spicht op. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur na een dubbele aardbeving die delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. In Oostenrijk was de fanpas vanochtend tussen 10 en 12 uur afgesloten vanwege demonstraties van 700 omwonenden. Zij protesteren tegen plannen voor nieuwe tunnels en een tolsysteem die 500 miljoen euro kosten en mogelijk meer verkeer en overlast veroorzaken. De route blijft vandaag druk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden. Later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. Vannacht blijft het onstuimig met temperaturen rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.
5: Het is nog steeds de geweldige Sunday Night Discotheque Show on your station of the stars.
6: Ik dacht dat ruzie was in het huishouden.

Jawel, ik zeg weer allemaal een hele goede avond. Weer fijn dat u erbij bent. Hier bij de Zaterdagavond Express. Altijd weer mooi om naar te luisteren. Zo, dat wil zeggen, we gaan er weer lekker gezellig tegenaan natuurlijk. Ik zeg altijd weer maar zo, weer een paar uurtjes gezelligheid op uw toestel. En dat hier allemaal vanaf de grensstreek. Gaan we luisteren naar Kelly Minogue.

Ja, lekker even terug in de tijd. Een lekker instrumentaal nummertje van de Lucky Five Plus One. Hun instrumentale klanken met de Angelina.

0: just a cold and lonely, lovely work of art. Or just a cold and lonely, lovely work of art.
1: Ja, heerlijke muziek. Vanaf de Vlaamse bodem met Bobby Prince en zijn Mona Lisa. Ja, maar.

jawel, bekend van Roland Keizer. Santa Maria. Ditmaal vertolkt door niemand minder dan Albert Claire en zijn Santa Maria. Lekker aan het luisteren natuurlijk. Pakken we nog een oudje terug even met Dio.

bestaan. Corrie en Inktok, even terug in de tijd natuurlijk. Helaas, niet meer in ons midden, maar we hebben er nog heel veel muziek van, hè. Scheepjes komen en scheepjes vergaan. En Kid Up and Boogie, Freddie James.

Ja, dat was hem natuurlijk in de Freddie James en dat allemaal met Kid Up en Boogie. We wagen momenteel een lekker gauw oudje van de Tempico's. Als ik naar jou kijk.

Ja, lekkere muziek uit de jaren 60 natuurlijk met Tempico's. En als ik hier naar jou kijk, ja, moet kunnen natuurlijk. Hè. We gaan nog even luisteren naar onze zingende docent uit Roosendaal. En dan heb ik het over Jan Koevoet. Want jij bent de ware voor mij.

gekozen als op je radenblad van deze week. En piraten bedankt namens de stemmingmakers. Pak me nog even een oudje terug samen met Combo Wilde Bras. En laat hem toch gaan.

gaan. Combo Wildebras uit de jaren 70 was het alweer. Zoals deze uit de jaren 60. Een oudje van de Heikregels. Ja, iedere mens.

Ja, de kilometer met Fred Lemons, oftewel Freddy Casby. Dan gaan we nog eens eventjes richting Dongria. En samen met de Highway. En Trula, oh Trula.

Het is elke zaterdag weer raak. Leo Valentijn met de Zaterdagavond Express. Dat wil je niet missen.

heerlijk. Uit de jaren 50 was dat weer. Lekker op de rocken met Jerry Lee Lewis. Want het is de hoogste tijd. Ja, want we zingen de DJ uit Roosendaal. Hans Solo.

De zingende DJ, troost het al, hè? Onze hond en de hoogste tijd. Zoals deze jaar, en de mooiste.

Als er wel zorg van zijn arie en dat mooiste rode rozen. Ja, een van de grootste klappers dit jaar natuurlijk met Justin de Wild. En zeer van jou.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwicht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Onder de gasten waren Alexander Pechtold en commissaris Wouter Kolff. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March and March dat illegale migranten het land uiterlijk dinsdag verlaten. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen. Migranten vluchten massaal, onder wie duizenden Malawianen in Durban, waar repatriëring chaotisch verloopt. De situatie blijft gespannen en onveilig. Rijkswaterstaat had vanochtend lange tijd geen internet door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Dit veroorzaakte problemen bij de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruizen. Rond 4:15 was de verbinding hersteld, maar controles duurden tot 8:00 s'avonds. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

Jawel, ik zeg weer bedankt, jongen. En we gaan nog een klein uurtje tegenaan natuurlijk hier bij de Zaterdagavond Express. Altijd weer mooi om naar te luisteren. Daar gaat je weer.

0: Ja, mooi Valkenburg. Gebracht door niemand minder dan anno 74. En nummertje kwam uit 75.
1: Ja. Leo Valentijn draait ze. Wow. De plaatjes die jij graag wil horen. In de Zaterdagavond Express.

Globen aan de liefde. En dat deden we met de vijf tops. Ja, we kennen ze allemaal nog wel natuurlijk. Uit de gouden oude tijd, zoals deze. En zeven stappen.

ja, even terug in de rij. En dat allemaal met de elektronica's. En zeven stappen. Ik wil je mijn liefde geven. Helaas niet beginnersmiddag. Vandaar dat ik hem ook wel even meedraai met Benny Botram.

0: Jawel, veel te jong van ons heen gegaan. En heb het over Benny Bodram.
1: Zoals jij.
0: En ik wil je mijn liefde geven.
1: Er is geen tweede
0: zoals deze, wel bekend. Hey, Gong Hul. De zingende postbode uit Apeldoorn. Beter bekend onder Ad Buithuis.

Ja, we kennen het ook nog van Jack Jussie. In twee verschillende opnames, zowel de kerst als de normale. Dit was de normale met onze zingende postbode uit Apeldoorn. Gaan we snel naar de Vlaamse bodem. Hier is Paul Severs. En geen wonder dat ik weet.

Ik zeg al vanaf de Vlaamse bodem, Paul Savers en geen wonder dat ik ween. We blijven er eventjes hangen, ja. Samen met Leopold III. En volle maand.

Natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er dan een liedje van gemokt. Met huurschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zie een zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorn Geverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zo goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder af. Schattig hij zei.
1: Wauw.
0: Je gat.
1: Ibe van Ellen, en dat was eventjes terug op de Vlaamse bodem met de wilde boerendochter. En deze draai ik speciaal mee voor Fons en voor Gerda.
2: Meisje van

Jawel, de houtjes doen het nog goed natuurlijk, hè. Die onbekend speciaal voor Fons en voor Gerda. De deze vanaf de bovenste plank. Hier is de welbekende Hedy Wally.

Ja, ook helaas niet meer in de Zweden. Heb ik het over Eddie Wally. Als Maskramer ben ik geboren. Ook daar zit leuke muziek, jongens. De Vlaamse bodem is Connie Fraberie.

Het is elke zaterdag weer raak. Leo Valentijn met de Zaterdagavond Express. Dat wil je niet missen. Dat wil je niet missen.

0: Hartstikke mooi natuurlijk en hij blijft mooi, hè. Janko Voet samen met Petra van Zundert en Diep in mijn hart.
1: Een strand zonder water of land zonder grond. Dat is al even erg als een
0: strand. We kennen hem allemaal wel, hè, Bobby Jans Schoeven.
1: Maar je geld dat verdwijnt met
0: en ik heb

0: een café zonder bier met Bobby-Jan Schroeber was dat er weer. Oh jij, ja jij, hier is John de Bever.
1: Als ik

Ja, dat was dan weer onze laatste vocale met John de Bever. Oh jee, jee, jee. 18 jaar weer terug in de tijd, jongens. Zo. Maar goed, het is weer de hoogste tijd. Bij deze wens ik alle luisteraars nog een hele prettige avond. Heel veel luisterplezier hier op dat geweldige radiostation. En namens mij en Carlo nog een heel prettig weekend. En wij zeggen weer graag tot de volgende keer. Dag hoor.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat had vanochtend lange tijd geen internet door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Hierdoor waren de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en verkeerscamera's beperkt. Rond 16:15 was de verbinding hersteld, maar de controle van systemen duurde tot 20:00 s'avonds. Mensen op het water werden gewaarschuwd vanwege code oranje. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur na een dubbele aardbeving die delen van Venezuela zwaar verwoestte. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March and March dat illegale migranten het land uiterlijk dinsdag verlaten. Spanningen lopen op, huizen worden in brand gestoken en winkels geplunderd. Migranten vluchten massaal, onder wie duizenden Malawianen die wachten op repatriëring. De situatie blijft gespannen. De Servische president Aleksandar Vučić zegt binnen enkele weken af te treden, waardoor de weg vrijkomt voor vervroegde verkiezingen. Vooral jongeren eisen al bijna 2 jaar zijn vertrek. Zij verwijten de regering nalatigheid en corruptie en organiseren aanhoudende protesten om politieke verandering af te dwingen. De oppositie hoopt op een nieuwe koers voor Servië. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
3: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: onze God.
1: Het zaterdagavondcafé is weer geopend. Tot 2 uur vannacht de lekkerste muziek. Op Radio Bahena.

0: geaard.
1: Radio Bahena.
2: Weekend weerbericht.
3: Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land.
1: Radio Bahena.
2: Weekend weerbericht.
1: Dit is Radio Bahena. Radio Bahena.
4: Zo.
1: Radio met het hart op de juiste plaats.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De gemeente trok vergunningen in van meerdere evenementen, waaronder Parkzicht Outdoor en I Love Urban. De zorg was overbelast door hittegerelateerde klachten. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur nadat een dubbele aardbeving delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 12 uur. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegd de presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af, een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March and March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

Er valt een traan in mijn bier, want ik huil om jou, mijn dier. Dag en nacht denk ik aan jou.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziekten zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
2: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen. Op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

Het Zaterdagavondcafé is weer geopend. Tot 2 uur vannacht de lekkerste muziek op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziekten zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegd de presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March and March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.